0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

30 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

Başlarına hep

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Mijn dochter stond te vrijen aan de harren van Coné. Passeerden kriepen, hé lava, a zon je kadé. A wie een kinderdag, mevrouw Fedora zat te stoon. Ja, zuste, 5 minuten tijd, van je nus te gewoon. Er durfde niemand kijken, nog mijn dochter, nog haar schat. Ze stonden dat de kieken lekker nul op een anker had. Toen dan mijn dochter zei, papa, begin toch niet te vroeg. Ik zie 32 jaar en ik wacht nu al.

toe van mijn mama, voilà. Ze trouwden en ze waren nog geen hoe of jaar bijeen. De jongen kwam al zuchten nog, wat dat nu aan mijn been. Ik zie ermee mijn peren wij, papa, dat is een last. Ik zijn jong, kwijt en de roos van, kan ik de moeder vast. De vrouwen doen wat dat ze wel, de rest geen zeggen nam. En nooit durft reclameren, Aton komt er knobbels van. Ze meugen, zie ze meugen, la, en gief in dat komiek. Dat is Bimin en Junazot, klinkt overal gelijk. Meugen ik dat doen, meugen ik dat doen. Kan ik dat gevraagd aan mijn man?

dat vrouw op mijn hals doen, jongen. Kijk maar een keer op stroten. Uit je rechten, ja, zustelen en bulten. En trek je zotten op, zang weer op je schoen. Hou, hebben schone normen. Je plastron is ook scheef. Was die je domme jut? Smoor zoveel en niet. En vocht die rassen van kleren. Zeg maar, dat is nog je neer zet je een broek op trekken, weet. Dat je niet in de niet eens toren. En kijk niet lekker en baar. Ik weet wat ik doe, weet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

als op het zonnige eiland Tenerife. Nog één keer liepen we langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang koesteren. We genoten intens van ieder moment, elke seconde. Want we wisten dat we elkaar na die avond lang, heel lang niet meer zouden zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagde. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Temperaturen hebben de neiging om geleidelijk aan iets te gaan zakken, maar het gaat traag. We houden toch echt wel vrij hoge temperaturen vast. Later in de week kan die temperatuur een beetje zakken. Vooral woensdag, donderdag lijkt iets minder extreem warm te worden, maar toch, ook op woensdag halen we nog wel gemakkelijk een 25 graden. Donderdag, vrijdag lijkt het zelfs weer iets warmer te kunnen worden. In het weekend neemt de kans op een bui geleidelijk aan toe, maar veel zal dat voorlopig niet voorstellen. De warmte blijft erin zitten, de meest extreme waardes die gaan er wel uit, maar we houden zomerse waarden vast, dus het blijft voorlopig toch nog altijd erg warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. Club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 7:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 7:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
7: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar de noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Boven land een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen, maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.

Ja, liedje dat uiteraard ook heel erg tot zijn recht komt. Late night en in de nachtelijke uurtjes hier bij de Brugse Radio. Ja, je weet, we zijn er 24 op 7. De klok rond, met andere woorden, 365 dagen in het jaar. Ook open op zon- en feestdagen. Wie kan dat zeggen? En helemaal gratis bij je thuis op de 102.7 FM, op DAB+, of via de tal van online applicaties die we hebben. Zoals onze eigen radio-app, heel erg handig. Brugse Radio getiteld en te downloaden bij Google Play of in de App Store volgens het type smartphone waarover je beschikt. Ivan Ghilini met Beverly Ann. Deze week tekenen zij voor onze Brugse keppen.

Ons hoogdrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat te pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is dat het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal dat op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Nieuws uit je regio. Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaert en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lukowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 8:45. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd, maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Boven land een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen, maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Een asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.

Zo gaat dat in de nieuwe van Céline Dion uit onze BT40. Onze Brugse top 40, waarvan je volgende zaterdagnamiddag natuurlijk weer een nieuwe aflevering te horen krijgt. Hier bij de VBRO. Céline Dion weer helemaal terug. Dansant, dat is de titel van haar nieuwe. Wij gaan richting Geert Nasens. Iets uitgebreider ochtend. Weer praatje. Ja, het zit wel goed, hè. Het zit nog altijd heel erg zomers. Dat heeft hij vanmorgen vroeg al verteld in onze VBRO ontbijtshow. Zometeen gaan we nog even verder met hem en luisteren wat de volgende dagen voor ons...

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal dat op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Is wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

0: Danny Joe, of onze sympathieke radiocollega Eddie Govertenras uit Bruggeling. Destijds ook muzikale duizendpoot met tal van artiestennamen. De absolute recordhouder in de Vlaamse showbusiness. Hij weet het zelf niet meer hoeveel artiestennamen hij zich aangemeten heeft in de afgelopen decennia. Maar dit was als Danny Joe dus. Eddie met Goodbye Yellow in het gouden hitjaar 1974. Weet je dat nog? Ja, met Radio Miamigo op de Noordzee en een verpletterende mokerslag voor de BRT, de staatsomroep die niet meer wist van welk hout pijlen te maken. Il faut le faire, zouden onze Zuiderburen zeggen. Enfin, dat is allemaal geschiedenis. Wij gaan naar het heden terug, naar een nieuwe aflevering van Muziek bij Stai Werkt. Komt eraan zo meteen tussen 9 en 12 uur op de Brugse Radio.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Biljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: VPRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows.
1: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg maar, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: De Brugse Radio.

Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaert en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Uit je regio.
2: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooien vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Terhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Altijd schone muziek.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Yeah, yeah.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag weer een mooie zomerdag met iets minder extreme maxima. De wind is naar een noordelijke hoek gedraaid en daarmee wordt duidelijk wat minder warme lucht aangevoerd. Maar toch, we kunnen nog altijd gemakkelijk naar een graad of 23 aan de kust gaan. Landinwaarts kan dat gemakkelijk nog een 7, 28 graden worden. Dus we zitten nog altijd gebeiteld met zomerse temperaturen. Wel, in de loop van de dag duidelijk wat meer wind. Die komt uit het noorden en die kan aan de kust naar een 4, 5 pofoor gaan. Bovenland een 3, misschien wat 4, neigend naar de kustregio toe. En dat zorgt er dan voor dat die maxima in de loop van de dag toch wel een klein beetje getemperd worden. Koud zal het zeker niet zijn, want dat zijn hele hoge temperaturen, maar minder extreem dus dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Ja, inderdaad, zeg, zie hier weer. Ik heb vandaag een bezoek, zeg, van onze buurvrouw Celesta.
1: Ah ja, de buurvrouwenbezoek. Dat is ook eens leuk.
0: Ja, het zegt Celesta, zit hier. Maar ze is ook al ondertussen 86 jaar geworden. En ze komt hartstikke langs.
1: Ik kan me voorstellen dat dat best gezellig is daar bij jou.
0: Ja, ja, ja, ja, Celesta, ik zit over jou bezig. Hè.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, ze had al gehoord, hè, maar ook, het was echt een durven, ze verstaat er niet van. Hè.
2: Je bent aan het komeren van mij, niet?
0: Nee, ik zit niet aan het komeren over jou. Nee. Ja, je hoort, ze is volledig binnen pink, hè, maar ze is een beetje achterdochtig.
2: Over mijn dochter?
0: Nee, ik zit niet over je dochter bezig. Ze pijst dat ik over haar dochter bezig zit, hè? Want het verstaat alles een beetje verkeerd, verstooid.
2: Over mijn dochter, hè?
0: Nee, zeg maar brave, Celesta, zeg maar brave. En weet je, dat ze vrij haar doet dat de spaghetti eten, hè? Ze komt zo haardelijke spaghetti eten. En Rita doet zo haar superbeste voor hoe spaghetti te maken, natuurlijk. En kijk...
2: Macaroni!
0: Nee, Celesta, het is geen macaroni vandaag, het is spaghetti.
1: Ja.
0: Ziet, ze verstaan alles verkeerd.
2: Lasagne, hè?
0: Nee, een hele lasagne ook. Wat morgen.
1: Ja, een dagje ouder worden, hè, onkel Erik. En voor de rest, zijn er anders nog nietjes?
0: Nee, voor de rest is eigenlijk alles goed. En een beetje een normale hangetje, nee.
2: Geen hangetje?
0: Ja, ze peest als ze in de hang moest zitten, want ze verstaan alles verkeerd, is het wat er weer.
2: Waar heet die?
0: Ja, spaghetti. Ik weet het. Ze moest niet alleen maar spaghetti hebben en zeker de vrijdag. De vrijdag moest altijd spaghetti hebben.
1: Ja, bij ons was het altijd de woensdag spaghetti, maar bij jou dus de vrijdag.
2: Dankjewel, Wilwick.
0: Ja, de volgende is er al. Zeg, hoor je dat? Dat is Rita.
2: Tijden is gereed.
0: Ja, tijden is gereed. Dat wil zeggen dat we ervan onder moeten zijn. Allee, Celesta, kon je hier een karretje zetten en je kunt hem dan aanschuiven aan tafel.
2: Wafelen.
0: Nee, wafels. Het is spaghetti vandaag. Allee, ik zit erbij weg, wij raden wat aan die bluffe deuren. Zet tot nog de week weer.
1: Dat is goed. Tot volgende week, onkel Erik. En de groeten daar.
0: Ja, toedeloe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween. Ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion,
3: hé? Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.
6: Zo krijgt het leven zin.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.

In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.

veelzijdig muzikant, producer, muziekschrijver Ivan Gilini, een ras-echt Bruggeling. Op een zuchtje van zijn 80ste verjaardag en kijk nog altijd heel erg productief. Dit keer met iets speciaals zelfs, met een fantastische zangeres erbij uit Liverpool afkomstig. Deze Beverly Ann samen met Ivan Gilini. En de Brugse Kappen van deze week, zoals je al uitgebreid kon horen. Daystar heet die single. Straks wordt het middag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Een van de grote succesgroepen uit de jaren 80, Duran Duran, vandaag als opener van deze radioclub met The Reflex.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Zo is dat. Studio 5 is terug, zoals altijd, paraat en in de gereedheid gebracht om ons programma mogelijk te maken tot 1 uur. Want dit is de woensdagse aflevering van de Radioclub. Heel fijn dat je bij bent. Ga je aan tafel smakelijk eten. Bij ons is het een theetje met suiker. Straks komt er nog meer op tafel, heeft men mij beloofd. Ik hoop het. Goed, vandaag een gast in Voor het Voetlicht. Tussen het weerpraatje van Geert Haasens door krijg je straks Koen Krukke op de praatstoel. Hij komt vertellen en ja, dat doet hij vrij enthousiast over de pimpelmees.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4, 5 beaufort gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Allee, iedereen aan tafelen, mijn hand de soepen scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mens.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We hebben vandaag grensbezoek van Koen Krukke, die tegenwoordig al een tijdje aan de kust woont. Hij heeft vandaag een liedje meegebracht die ons helemaal vrolijk maakt. De Pimpelmees. Wat kan je daarover vertellen, Koen?
2: Ja, zeker. Ook op die cd natuurlijk, die Franse liedjes die ik gemaakt heb, moesten natuurlijk ook grote Franse namen op. En uiteraard, Gilbert Bécaud mocht er zeker niet op ontbreken. En ik moet eerlijk zeggen, het is een goede tekst geworden, dat ik van mezelf zeg eigenlijk. Ja? Want Wilferdi, die kwam naar een optreden kijken van mij. En ik zong het liedje en hij zei, potverdomme dat ik nooit op dat idee gekomen ben om daar een Nederlandse tekst op te maken. Ja. Het is vrolijk en je ziet zo die vogel eigenlijk vliegen. Hè?
3: Ja, je beschrijft het en je bezingt het zodanig dat je bijna zonder videoclip die vogel ziet.
2: Die vogel ziet vliegen. Ja, hè? Ja. En dat is ook zo bij Gilbert Bécaud, moet eerlijk zeggen. Het arrangement is een beetje toch in die stijl gebleven. Ja, en daardoor maakt het ook zo vrolijk, dat liedje. Het heeft een inhoud.
3: In het Frans...
2: Le petit oiseau de toutes les couleurs.
3: Ah ja, volgens
2: je. Ce matin je sors de chez moi, il était là. Maar dat is het is. Frans ken ik zo niet direct.
3: Er zit ook heel veel gitaar en harpwerk in.
2: Ja.
3: Dat maakt het ook, die vogel die je ziet vliegen.
2: Ziet vliegen over de zee en in de lucht en op het plein ziet zitten en zo, het goed weer. Het heeft heel veel sfeer, dat liedje. Nou, ja. Als ik het zo terug hoor, heel veel sfeer, dat liedje.
3: Heb je thuis parkieten of kanaries of zo?
2: Ik heb dat altijd gehad.
3: Echt waar?
2: Ik heb altijd vogels gehad en mijn vader was eigenlijk zo'n beetje een vogelkweker.
3: Ja?
2: Ja, ik heb dat altijd thuis gezien, maar dan waren ze van die gele, die kanarievogeltjes.
3: Ja, ja.
2: En daarna zijn er daar parkietjes bij gekomen.
3: Maar die
2: en
3: maken veel lawaai. Hè?
2: En die maken heel veel lawaai. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, door het feit, we zijn dan gaan wonen in een villa in Drongen. Mm-hmm. En Jan had er aan gedacht om een volière te maken. Ja. Om daar allemaal vogels in te zetten en heel veel vogels in te zetten. En dat was net naast de slaapkamer. En 's morgens, we hadden daar geen dubbel glas gezet eigenlijk. 's morgens werd ik wakker als dat zomeruur, werd ik wakker om 5 uur met de vogels die begonnen te fluiten.
3: Ja.
2: En zo eigenlijk ben ik beginnen dopjes in mijn oren steken.
3: Echt waar?
2: Ik zeg, Jan, dat kan niet. Oftewel gaan we die vogels ergens, maar die volière was daar geplaatst, was daar gemest en gedaan. Dus wij konden dat niet verzetten. Hij had er geen last van eigenlijk. Maar zeg, ik word wakker door die vogel. Chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. En die zingen en die doen, maar daar zaten ook kanarievogeltjes in. Hè.
3: Ja.
2: En zo ben ik eigenlijk beginnen slapen met dopjes. En eigenlijk kan ik nog niet... Er staan nu geen volière meer naast mijn slaapkamer, maar kan eigenlijk nog niet slapen zonder dopjes in mijn oren te steken. Ja, maar dat komt eigenlijk door die vogeltjes.
4: Vanochtend

Wij arriveerden bij een meer. Zij vloog nu sneller op en neer. Ik bleef toen staan, ze keek me aan.

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. En de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden. Bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

voor alle inwijkelingen een stukje brug, zoals dit op de VBRO met Benny Scott en de schone Joren. Het zit erop deze aflevering voor vandaag woensdag van de Radioclub. We hopen dat u genoten hebt samen met ons en we maken morgen een nieuwe afspraak over de middag. U blijft ongetwijfeld ook de hele dag trouwens bij VBRO. Tot morgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja.

0: en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen. De ziekenhuizen en ook de huisartsen, zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselaren die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Jury Ultiem houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultiem.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: De Brugse Radio.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.

Ons hooggedrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Het wordt een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. We hebben maxima te pakken vandaag van een graad of 23 in de kustregio tot rond een 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we in de loop van de dag wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Zeker later vanmiddag kan er wel nog een graadje af met een toenemende wind. Die kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan. Boven land een 3, misschien wat vlagerig 4 later in de middag. Waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij. Maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af. Hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima. Dus dat blijft vrij hoog zitten. Met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind. Die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts. Met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen. De ziekenhuizen en ook de huisartsen, zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomer.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
5: Reserveer op 0477 164 802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
6: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanmiddag met zomers omstandigheden te maken. Zij het dat die wat minder extreem zijn dan de vorige dagen. Maxima van een graad of 27 in de zuidelijke regio's tot een 23 aan zee. In de loop van de middag wel geleidelijk wat meer wind uit een noordelijke hoek. Zeker aan de kust kan die naar een 4-5 boven gaan. En dat zorgt er dan toch wel voor dat de temperaturen geleidelijk nog wat getemperd worden. We hebben de allerhoogste maxima aan het begin van de middag te pakken. Daarna koelt het heel langzaam een beetje af met die wind erbij. Verder veel zon. Misschien later wel ook eens een wolk. Maar heel veel bewolking zal er zeker niet verschijnen. De opklaringen en de brede zonnige periodes blijven overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigd diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.

0: Iets voor 6:30 vanmorgen is brand ontstaan in een rijwoning in de Schouwvegersstraat vlakbij het zand in het centrum van Brugge. Het bleek te gaan om een brand in de keuken van de rijwoning. Het vuur was snel geblust, maar de schade was wel aanzienlijk. Het huis werd bij gevolg dan ook onbewoonbaar verklaard. Een aantal bewoners van een appartement vlakbij de brand werden preventief geëvacueerd. Op de terreinen van PNO in de haven van Zeebrugge is gisteravond rond 7:00 een container met autobanden in brand gevlogen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Er raakte bij de brand ook niemand gewond. In Ardooi vielen gisterenmiddag 5 gewonden bij een zwaar ongeval op de N37. De chauffeur van een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam verloor de controle over zijn voertuig en crashte in de berm. Bij het ongeval raakte ook nog eens 3 auto's betrokken. 1 daarvan belandde onder de vrachtwagen. In Turhout moest de brandweer uitrukken naar een stuk grasland naast de Ventweg Zuid. Gisteren namiddag rond 3:00 had een boom daar vuur gevat. Landbouwers waren er gras aan het afmaaien toen ze plots rook opmerkten. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar vermoedelijk speelde de hitte wel een rol. Bij een verkeersongeval op het parcours van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs in Beeselaren bij Zonnebeke raakte maandag 2 mensen gewond, onder wie een politieman. Rond 5:00 in de namiddag kwam een motorrijder van de politiezone Aro-Yper tegen de flank van een auto terecht. Zowel de politieman als de 24-jarige bestuurster uit Zonnebeke raakten daarbij licht gewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En de burgemeester van Menen heeft 3 winkels tijdelijk laten sluiten omdat er alcohol en rookwaren verkocht werden aan minderjarigen. 9 andere winkels kregen een formele verwittiging. De overtredingen kwamen aan het licht na controles van de dienst Volksgezondheid, de politie en de douane.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg maar, Vince.
6: Nou waar.
5: Naar Yo Fashion, hé?
6: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
7: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
7: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: Tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
1: Welkom in deze aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we teruggaan naar het archief van 2003. Brugse historicus en schrijver Wijlen Jacques Rauw vertelt het verhaal van de Corps de Garde, een verdwenen gebouw op het zand in Brugge.

0: Op 12 augustus 1838 was er nog steeds geen station in Brugge, hoewel de spoorlijn dan ingewijd werd. En de aanbesteding voor dat station greep dus plaats op 30 juni 1841. Dus het eerste station dat zich nu in Ronse bevindt, ja, is ongeveer in 1842 voltooid. Maar in afwachting dat dat station voltooid werd, heeft men het gebouw van de Corps de Garde gebruikt als lokettenzaal. Mm-hmm. En ook als een kantoorgebouwtje. Het was in tweeën opgedeeld.
1: Was dat zo groot dan?
0: Dat was tamelijk groot. En dat was gelegen, ik zou zeggen, rechtover het vroegere Hotel de Londres. Ik geloof dat dat nu de Portinari heet.
1: Portinari, ja.
0: Goed. Maar tussen het hotel en de Corps de Garde liep natuurlijk het smederijtje.
1: Ja.
0: Men heeft dat in 1839 overwelfd. En dat gebouw stond daar al. En dat had ook een hele geschiedenis. De Corps de Garde was oorspronkelijk een houten gebouw dat in 1600 opgericht werd. Dat had dus een militaire betekenis, aangezien dat er daar soldaten in gekazerneerd waren, om dus de wacht te houden voor bepaalde zaken op gebied van veiligheid, dat weet ik allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En begin de 18e eeuw was dat houten gebouwtje in verval gekomen. Zodanig dat in 1714 de stad Brugge een huis kocht op het zand. En merkwaardig genoeg kocht men dat huis niet om daar de wacht in te richten, maar om het te slopen en de bouwstoffen te gebruiken voor de heropbouw van het wachthuis of de Corps de Garde. Maar daarmee had men niet genoeg, want het was een gebouw in Franse stijl met een mansardedak. En aan de zijde van de Vrijdagmarkt, zal ik maar zeggen, mm-hmm, aan dus de westzijde, was dus een bogenhalerij. Dat was dus met prachtige zuilen en met bogen, en tussenin waren friezen voorzien met beeldhouwwerk. Die zijn er zomaar niet gekomen, want inderdaad, de stad Brugge had die zuilen en die bogen afgekocht van de abt van de Sint-Andries-abdij op Sint-Andries.
1: Ah, ja.
0: Die was toen die tijd nog niet vernield door de Fransen. En het merkwaardige is nu, de abt had dat vroeger nog gekocht toen men het Prinsenhof, het vroegere paleis van de hertogen van Bourgondië, afgebroken had. Oorspronkelijk was die halerij daar in het Prinsenhof aanwezig. En dat is dan af en toe partieel dus verkocht en afgebroken. En de abt van Sint-Andries, misschien was het zijn voorganger, had dus die galerij aangekocht, zorgvuldig laten overbrengen naar Sint-Andries, op de plaats waar nu het kerkhof van Sint-Andries is, stond de abdij dus. En die had dat daar gewoon gedeponeerd in het gras. Dat is nooit gebruikt geworden. En dat was de stad ter oren gekomen en men heeft dus die zuilen en die bogen aangekocht met de versieringen. En men heeft die gebruikt om de voorgevel dus aan de westzijde van het zand op te richten. In dat gebouw was dus een groot lokaal voorzien voor de burgerwacht. Men had er ook, laten we zeggen, logeerruimten waar de mensen konden overnachten. En in de kelder waren er gevangeniscellen ingericht. Dus om opstandige mensen onder te brengen, maar ook bijvoorbeeld dronkaards die opgepakt werden, die de nachtrust verstoorden,
1: ja,
0: werden dus in die gevangeniscellen in de kelder van de Corps de Garde ondergebracht.
1: Ja, een soort politiebureau was het eigenlijk.
0: Inderdaad. Want in Brugge zeggen ze nog altijd, een dronkaard werd naar de wacht gedaan.
1: Hmm.
0: Maar dat was dan in de Blinde Ezelstraat in onze jaren.
1: Ah, ja.
0: Vroeger was daar de wacht. Maar in die tijd was het dus in de Corps de Garde. In de Corps de Garde was ook de guillotine opgesteld. Maar daar vonden geen terechtstellingen plaats, zoals we bij Bakeland vermeld hebben. Die gebeurden in het openbaar, dus op de burg of op de markt. Maar als die dus niet gebruikt werd, de guillotine, werd die opgesteld dus in de Corps de Garde.

0: Door de aansluiting met Nederland in 1815 tot 1830 was dat gebouw eigenlijk buiten gebruik gekomen. Tussen twee hakjes, het was ook niet de enigste Kordegaarde, want ook in de hallen van Brugge was er een Kordegaarde en nog op een paar andere plaatsen. En in 1832 besloot men om de Kordegaarde om te bouwen tot een school voor de parochie Sint Salvators. Die school telde 260 leerlingen en 2 leraars. Je moet dat een keer denken, hoe dat het daaraan toe ging. 2 leraars die moesten lesgeven aan 260 leerlingen.
1: Onvoorstelbaar.
0: Het is natuurlijk zo dat de leerlingen ook natuurlijk daar allemaal niet in nee zijn konden en dat die lessen dan, laten we zeggen, verdeeld werden over bepaalde periodes. Die school trok heel wat aandacht bij de bevolking en op een bepaald moment waren er 402 leerlingen. Dan was de maat vol. En de stad besloot om in de hallen op de markt dus die school onder te brengen. Mm-hmm. Dus in 1838 kwam de school in de Kordegaarde vrij. En dat was een goed moment, want het was ook het moment dat in 1838 de spoorweg ingewijd werd. Mm-hmm. En men had dus de Kordegaarde dus nodig om de lokettenzaal, de voorlopige lokettenzaal voor het station in te richten. In 1844 was ondertussen het station klaargekomen en men besloot dan dat gebouw, het is te zeggen, de spoorwegen hadden daar geen interesse voor, men besloot dan dat gebouw te slopen. Maar in Brugge gingen talrijke stemmen op om dat prachtige gebouw, dat jammer genoeg nooit op foto verschenen is, maar waarvan in mijn boek onder andere een prachtige afbeelding van een schilderij is gebracht, om dat gebouw te bewaren. En de stad kwam in onderhandeling met de spoorwegen en voor een symbolisch bedrag werd de stad eigenares van de Kordegaarde. In 1844 werd dus dat gebouw steen voor steen afgebroken en alle elementen werden genummerd, met de bedoeling om het op een andere plaats te herbouwen. Nu, dan hoort men een hele tijd niets, totdat plots in 1870 een brief opduikt van architect de La Sancerie, de stadsarchitect, dat er dus in een tuin in de Vlamingdam, naast het vroegere Engels seminarie of het klooster van de Carmelitessen van Sion, dat die stukken van de Kordegaarde daar nog altijd lagen. En men bracht ze dan over naar de tuin van een pand in de Sint-Joriestraat. Maar toen later bleek dat men daar de Rijksnormaalschool zou bouwen, moesten die stukken andermaal weg. En het laatste spoor van die Kordegaarde, dus in losse stukken, vinden we rond 1888, toen de Franse zusters van de orde van Bourbon, van de Sacré-Cœur, dus in het Prinsenhof een nieuw klooster bouwden. De architect is daar niet van gekend, men vermoedt dat het een Franse architect is, maar die heeft dan een paar elementen van die Kordegaarde, van die bogen, hergebruikt in een onderdeel van het klooster van het Prinsenhof. En die zijn er tot op vandaag gebleven. Wat er met de andere elementen en met het beeldhouwwerk gebeurd is, dat is nog altijd een raadsel. In ieder geval, tot op vandaag zijn ze niet opgedoken. Maar daarmee is ook een einde gekomen dus aan de rondreis van de Kordegaarde.

0: VPRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.alter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: De Brugse Radio.

0: raar.
1: En moesten er weer een ere zetten.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoor.

0: spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller afkoelen. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.

Het blijft de komende dagen nog erg warm. Zowel donderdag, vrijdag als zaterdag grossieren in hoge zomertemperaturen 25 graden en meer, alsof het niks is, met ook dan telkens heel veel zon. Toch sluipt er geleidelijk aan ook wel wat wisselvalligheid in, met gaandeweg kans op een regen- of onweersbui. Die eerste kans is er al op vrijdag. En dan zou het vervolgens naar zaterdag toe op meerdere plekken kunnen gaan onweren. Waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt. Die extremen gaan eruit en de temperaturen zitten dan toch wel een stukje lager. Lager, maar zeker niet koud. We blijven ook volgende week gemakkelijk 20 graden en meer halen. Met wel regelmatig eens wat regen of een bui erbij tegen dan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de vier dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de twee overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende en dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten.

0: nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met de actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de 2e editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.
4: Zo kijkt het leven zijn.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller af, Colin. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de vier dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de twee overleden kinderen. De man van 25 die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.

Ons hooggedrukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. Tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan, boven land een 3, misschien wat vlagerig 4, waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af, hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima, dus dat blijft vrij hoog zitten, met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind, die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek en daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is er het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen- of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende. En dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Het ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij

0: Koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele Bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Die logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht gaat het wat sneller af, Colin. Vooral in de avond zie je dat de temperaturen sneller naar omlaag gaan. We krijgen dan toch nog altijd hoge minima, 13 tot 14 graden. Dat is bijzonder zacht nog steeds voor de tijd van het jaar. Maar minder extreem dan de vorige dagen. Ook de maxima zaten wat lager, dus de minima zakken ook. De wind die neemt in de loop van de avond en nacht wel sneller af. En die gaat uiteindelijk tegen de ochtend weer grotendeels verdwijnen. En gaat ook terug naar een noordoostelijke tot oostelijke hoek. En daarmee wordt dan morgen weer een flink stuk warmere lucht aangevoerd. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.

Ons hoge drukgebied dat ons het mooie, warme zomers weer bezorgt, dat ligt vandaag wat meer met kern boven Schotland. Daardoor draait de wind terug naar een wat meer noordelijke richting en wordt de allerwarmste lucht wat de pas afgesneden. Een tikkeltje minder warm, maar toch nog altijd erg hoog qua temperaturen. Tot rond een 7, 28 graden dieper landinwaarts. Daarbij krijgen we wel met meer wind te maken. Die komt uit de noordelijke richting en die voert dus die afkoeling wat aan. Kan aan zee naar een 4, 5 boven gaan, boven land een 3, misschien wat vlagerig 4, waardoor dan die temperaturen wat getopt worden. Mogelijk drijven er ook een paar wolkenveldjes voorbij, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht koelt het dan wat sneller af, hoewel we toch een 13, 14 graden blijven houden als minima, dus dat blijft vrij hoog zitten, met in de loop van de nacht een naar noordoost terugdraaiende wind, die ook in kracht zal afnemen. Morgen zit die wind dan terug in een oost-zuidoostelijke hoek en daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat weer omhoog. We halen maxima die weer richting eind de 20 graden kunnen gaan landinwaarts met heel veel zon erbij. Ook vrijdag is het geval. Dan zou eventueel naar het eind van de dag toe een plaatselijke regen of onweersbui kunnen opduiken. Zaterdag zal er op meerdere plekken kunnen gebeuren, waarna dan vanaf zondag minder warme lucht binnenloopt en de temperaturen duidelijk een stuk lager gaan zitten. We noteren dan maxima van nog vooraan de 20 graden bij wat meer wisselvalligheid. Dus wat regen of een bui zou dan zeker kunnen voorkomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. Twee mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Een schipper van een Nederlands binnenvaartschip is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanvaring op het kanaal Brugge-Oostende. En dat ter hoogte van de oude spoorwegbrug aan de Scheepsdalenbrug in Brugge. Ongeval gebeurde in de loop van de ochtend. Ondanks de aanvaring kon de schipper zijn schip nog veilig aan de oever leggen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man liep een hoofdwonde op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de cabine van het binnenvaartschip zwaar beschadigd. De scheepvaartpolitie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit om de omstandigheden van het incident verder te onderzoeken. Aan de brug zelf werd voorlopig geen zichtbare schade vastgesteld. Na meer dan 7 jaren gevangenschap in Cambodja is de 45-jarige bruggeling Tanguy Taller opnieuw herenigd met zijn familie in ons land. De West-Vlaming zat 7 jaar en 7 maanden opgesloten.

0: besloten nadat hij in Cambodja tot levenslang werd veroordeeld voor vermeende drugsmokkel. Taller bleef al die tijd zijn onschuld volhouden. Dankzij koninklijke gratie mocht hij nu onverwacht terugkeren naar huis. De emotionele Bruggeling spreekt van een enorme opluchting en dankt zijn familie, vrienden en supporters die hem jarenlang bleven steunen. Het verhaal begon in 2018, nadat zijn bedrijf als webdesigner failliet ging en hij een nieuw leven probeerde op te bouwen in Cambodja, waar zijn broer al woonde. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en kreeg hij een zoontje. Net toen het gezin plannen maakte om terug naar België te keren, werd Taller gearresteerd en belandde hij in de cel. Cultuurcentrum Brugge, voortaan kortweg CC Brugge, heeft een nieuwe huisstijl en een nieuw logo voorgesteld als eerste stedelijke dienst binnen de vernieuwde merkenstrategie van de stad. Die strategie moet de communicatie van Stad Brugge duidelijker en herkenbaarder maken. Het leverde de stad ook al kritiek op. Voor het cultuurcentrum komt de vernieuwing op een goed moment, omdat de vorige huisstijl bijna 10 jaar oud was en de organisatie zich voortaan frisser en scherper wilde profileren. Volgens de cultuurschepen weerspiegelt de verkorte naam CC Brugge beter de brede werking van het cultuurcentrum, dat actief is in verschillende kunstdisciplines en ook op meerdere locaties in de stad. De letters CC staan daarbij niet alleen voor cultuurcentrum, maar ook voor connectie, creativiteit en samenwerking. Nieuwe logo bestaat uit 8 letters in een raster van 9 vakken en wordt altijd gecombineerd met het stadslogo van Brugge. Tickets voor het nieuwe seizoen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 6 juni. Na de festiviteiten rond de 20e landstitel van Club Brugge volgt er nog een leuk extraatje. Bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge in de Academiestraat in Brugge kreeg woensdag namelijk tijdelijk een blauw-zwarte outfit aangemeten. Met de actie wilde Stad Brugge de historische titel van de club extra in de verf zetten. Volgens burgemeester De Vouw hoort blauw-zwart al jaren bij de absolute top van het Belgische voetbal en verdient de kampioenstitel een symbolische plaats in het Brugse straatbeeld. Beertje van de Loge kreeg eerder al speciale outfits bij bijzondere gelegenheden de voorbije decennia, zoals recentelijk naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Brugge. Ook Club Brugge zelf reageert trots op het initiatief en noemt het Beertje een echte ambassadeur van de stad en de clubkleuren. En tot slot nog een uittip. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus organiseert op zaterdag 30 mei de tweede editie van de Rommelmarkt in het buurtpark van woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. Het evenement vindt plaats tussen 9 uur 's morgens en 4 uur in de namiddag aan de Peterseliestraat. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een 50-tal kraampjes. Daarnaast zijn er drank- en eetstandjes voorzien en wordt ook kinderanimatie georganiseerd voor de jongste bezoekers. De Rommelmarkt maakt deel uit van de Dag van de Buur en is een samenwerking tussen woonzorgcentrum Ter Potterie en het Rijhuis. Dat is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Het initiatief moet bewoners, cliënten, medewerkers en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
6: op 050 44 30 60
5: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
7: Altijd schone muziek.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen.

0: Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

Sammy Moore. Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wel zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: De Brugse Radio.

0: NPRO 2. De beste muziek voor het Brugse omland.
1: Radio, VPRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan 25.

Online via ticketsbrugge.be. Peter Lokket en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

choses.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

0: beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: De Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Och vrouwtje, ik kon nooit niet meer doen. Durf het zwaren op mijn zielenzolligheid. Och vrouwtje, ik kon nooit niet meer doen. Kom braven zien toe en de eeuwigheid. Och vrouwtje, komt nooit niet meer doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
1: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate